0: Yes. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mugova. Mugova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had naar eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus. Op

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Toto Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grumpy Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timber laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Kopstelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club naar de degradatie uit de Eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekke staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekke naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekke in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekke is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Oom Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mugova. Mugova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had naar eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Aston Martin Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn 2 rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Potauto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagde de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechterrijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechterrijstrook.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Op stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timmer laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. We staan op file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond-Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter rijstrook.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. FC Volendam heeft een nieuwe hoofdtrainer gepresenteerd voor het komende seizoen in de keukenkampioendivisie. Erwin van der Looy gaat de club proberen terug te brengen naar het hoogste niveau. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van der Looy volgt Rick Kruijs op. Kruijs vertrok bij de club na de degradatie uit de Eredivisie, die definitief werd na de nederlaag tegen Willem II in de play-offs. De nieuwe trainer heeft inmiddels de nodige ervaring opgebouwd in het Nederlandse voetbal. Hij werkte eerder als hoofdcoach bij FC Groningen, Willem II en Heracles Almelo. Daarnaast was hij 5 jaar lang de bondscoach van Jong Oranje en hielp hij mee bij het grote Nederlandse elftal. Zijn laatste avontuur in Slovenië verliep minder succesvol. Bij NK Olympia werd hij na ruim een maand alweer ontslagen na tegenvallende resultaten. Toch kijkt de oefenmeester vol vertrouwen vooruit naar zijn nieuwe klus in het Vissersdorp. Hij laat weten dat er een mooie uitdaging ligt om de club weer stabiel te maken. De doelstelling is dan ook helder. Hij wil met de club zo snel mogelijk terugkeren naar de Eredivisie. Van der Looy wordt in Volendam bijgestaan door Jeroen Burghout en oudspeler Robert Muren als assistenten. Het nieuwe seizoen begint voor de Volendammers op 10 augustus met een uitwedstrijd tegen Jong PSV.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog file op de A2, Den Bosch-Utrecht. 10 minuten vertraging bij knooppunt Everdingen door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken dicht daar. Ook werkzaamheden op de A12 vanuit Arnhem naar Den Haag voor knooppunt Lunette. 10 minuten oponthoud. Kapotte auto op de rechter rijstrook van de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Roermond Oost. 3 kilometer file en 20 minuten vertraging daar. En 20 minuten vertraging voor het verkeer op de N3 vanuit Dordrecht naar Papendrecht. Bij Papendrecht staat een kapotte bus op de rechter.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Zeeuws voetbalsprookje krijgt een vervolg op het wereldkampioenschap. Jan-Paul van Hekken staat voor zijn debuut op het hoogste podium en treedt daarmee in de voetsporen van zijn oom, oud-international Jan Poortvliet. Rob Stalbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Door het wegvallen van de geblesseerde Jurriën Timber start van Hekken naar alle waarschijnlijkheid in de basis tegen Japan. Hij vormt dan het centrale verdedigingsduo met Virgil van Dijk. Zijn oom maakte in 1978 een vergelijkbare situatie mee. Ook Poortvliet kwam destijds door een blessure van een teamgenoot in de ploeg en schopte het daarna tot de WK-finale. De weg naar de top ging voor de verdediger van Brighton echter niet vanzelf. Poortvliet, die zijn neef nog trainde in de jeugd, herinnert zich dat Van Hekken in het begin twijfelde of hij het Engelse niveau wel aankon. Door hard te trainen met wereldkampioenen paste hij zich aan en speelde hij zich in de kijker bij de topclubs. In het Zeeuwse Arnhem-Muiden is de WK-koorts inmiddels volledig uitgebroken. Van Hekken is de eerste Zeeuw op een wereldkampioenschap sinds 1994. De verdediger laat weten dat de steun uit zijn geboorteplaats geweldig voelt en dat hij een grote verantwoordelijkheid voelt om alles te geven voor Oranje. Om Jan kijkt de wedstrijd met familie in een versierde huiskamer en adviseert zijn neef vooral stoïcijns te blijven en vol gas te geven.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: News. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams zet haar veelbesproken comeback op de tennisbaan door. Na een abrupt einde van haar eerdere rentree heeft de Amerikaanse een nieuwe partner gevonden voor het grastoernooi van Berlijn. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Williams speelde onlangs haar eerste wedstrijden in het dubbelspel in Londen. Die terugkeer werd vroegtijdig afgebroken toen haar partner Victoria Mboko geblesseerd raakte in het enkelspel. Williams liet direct weten dat ze haar plannen voor het grasseizoen wilde doorzetten. Na alle waarschijnlijkheid stapt ze in Duitsland de baan op met de Tsjechische Karolina Mugova. Mugova staat in het enkelspel in de mondiale top 10, maar speelt zelden dubbelspelwedstrijden. Williams laat weten dat elk toernooi dat ze nu aan haar schema toevoegt speciaal voelt. Ze kijkt ernaar uit om voor de Duitse fans te spelen en wil het momentum op het gras vasthouden. Ook de toernooiorganisatie reageerde enthousiast op de komst van de 23-voudig Grand Slam winnares. De organisatie spreekt van een unieke kans om de topspeelster in actie te zien en had naar eigen zeggen niet verwacht het deelnemersveld nog sterker te kunnen maken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1 team Mercedes bekijkt of de uitslag van de Grand Prix van Monaco juridisch kan worden aangevochten. Dat gebeurt nadat de FIA heeft toegegeven dat het meetsysteem voor de snelheid in de pitstraat niet goed werkte. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor de onrust over de uitslag is een succesvol protest van Alpine. Coureur Pierre Gasly kreeg zijn derde plek terug omdat zijn tijdstraffen onterecht bleken te zijn. Omdat de protesttermijn inmiddels is verstreken, blijven straffen voor andere coureurs vooralsnog staan. Mercedes-coureur George Russell kreeg tijdens de race exact dezelfde straf en zag daardoor een podiumplek in rook opgaan. Team Aston Martin Wolff laat weten dat de advocaten van het team onderzoeken wat er nog voor Russell mogelijk is. Het team legt zich neer bij de podiumplek van Gasly, maar baalt van de verloren punten voor de Britse coureur. Wolff noemt de situatie uiterst ongelukkig en wil kijken of er een minimale kans is om de 20 seconden tijdverlies op een of andere manier terug te draaien. De situatie houdt de gemoederen in de paddock wel flink bezig. Ook de teams van Red Bull en McLaren hebben al aangegeven dat ze juridische stappen richting een officieel hoger beroep onderzoeken. Ze zagen hun coureurs Isaac Hadjar en Oscar Piastri een plekje zakken door het herstel van Gasly. De race in Monaco werd gewonnen door de andere Mercedes-coureur Kimi Antonelli.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tophockeyster Xander Waard heeft zich kritisch uitgelaten over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de sportwereld. De tweevoudig wereldspeler van het jaar stelt dat de topsportomgeving niet per se vrouwvriendelijk is. Ze merkt dat er op het gebied van gelijkheid en acceptatie in de maatschappij echt nog beweging nodig is. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor haar uitspraken is een speciale regenboogkleurige aanvoerdersband die de Waard had ontworpen om de acceptatie op het hockeyveld te vergroten. Waar de vrouwenteams heel open stonden voor het initiatief, merkte de 30-jarige middenvelder bij de mannen juist dat er beduidend meer weerstand is. Volgens haar denken mannen vaak al vanaf jonge leeftijd dat ze het beter kunnen dan de speelsters van het Nederlandse team. Tijdens die clinics daagt ze de jeugd dan ook bewust uit om dat te bewijzen. De Waard speelde 11 jaar voor SCHC en kwam ruim 200 keer uit voor Oranje, waarmee ze 2 Olympische titels pakte. Onlangs maakte ze al bekend dat ze na dit seizoen stopt met tophockey. Het aankomende wereldkampioenschap in Amstelveen wordt haar definitieve afscheid. De Waard geeft aan dat ze na al die jaren op het hoogste niveau enorm uitziet naar nieuwe uitdagingen buiten het hockey, maar dat ze eerst nog 1 keer alles geeft met het Nederlandse team.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ondanks het feit dat hij het WK definitief moet missen vanwege een hardnekkige liesblessure, kijkt Jurriën Timber met een positieve blik vooruit naar zijn revalidatie en het toernooi. De verdediger reist binnenkort terug naar Londen voor medische testen en scans. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Timmer laat weten dat hij de komende periode in Miami gebruikt om mentaal tot rust te komen voordat het hersteltraject in Engeland echt van start gaat. Na zijn eerdere rentree in de Champions League finale bleek zijn lease tijdens het trainingskamp in de Verenigde Staten toch nog onvoldoende hersteld voor het toernooi. Samen met de clubartsen stelt hij nu een plan op. De international verwacht zelf niet heel snel terug te keren op het veld, maar benadrukt dat hij in zijn hoofd al direct bezig is met de toekomst. Hij heeft veel zin om weer te laten zien hoe goed hij is en wil zo snel mogelijk weer gezond worden en terugkeren op het voetbalveld. De focus verschuift voor de verdediger nu volledig naar de rol van supporter. Timmer geeft aan dat hij de verrichtingen van de selectie op de voet gaat volgen. Vooral de eerste wedstrijd zal mentaal lastig worden om naar te kijken, maar hij wil vooral gaan genieten van zijn tweelingbroer Quinten Timber, die wel op het toernooi actief is. De verdediger weet uit eigen ervaring hoe bijzonder het is om op dit podium te staan en heeft er alle vertrouwen in dat de ploeg het goed gaat doen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1 en dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Nou, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: demand op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging tussen Hoevelaken en Barneveld. En bij Amsterdam viel op de A10 Noord naar de A10 Oost. Tussen Deurgedam en Knoppen het Watergraasmeer heb je 5 minuten vertraging door werkzaamheden.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: call me babe.
1: Grand Prix Radio.
2: Sport in het kort.
3: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. Ja, volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderde aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris tegoed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 12 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer, 20 minuutjes oponthoud, komt door werkzaamheden. De rechterrijstrook is daar dicht. Werkzaamheden ook op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaas. Meer 5 minuutjes oponthoud. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Tred langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort. Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Wout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen 11 kilometer file. Vanaf afrit Geldermalsen een kwartier vertraging. Rechte rijstrook is dicht. Drie rijstroken van de A10 zijn dicht vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel voor werkzaamheden bij knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging. En een kwartier vertraging voor het verkeer op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Het rijdt langzaam af vanaf Zevenaar tot aan de grens over 3

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almaz Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdt het verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Barneveld, 8 kilometer met een klein kwartiertje vertraging. Een kwartier vertraging heb je ook op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Als jij nu aansluit in de file bij afrit Geldermalsen, 11 kilometer tot aan knooppunt Everdingen. File wordt veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A10 wordt ook gewerkt vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergraafsmeer een kleine 10 minuten vertraging. Daar zijn 3 rijstroken dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers en zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al, tijdens de allereerste editie van het evenement.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen 20 minuten oponthoud. A9 Diemen Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer, kwartiertje vertraging daar. En 20 minuten vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergaasmeer door de werkzaamheden daar.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1. En dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. 11 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen, dik een kwartier vertraging. Op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar, kapotte auto bij Aalsmeer. 10 kilometer file vanaf Amsterdam Zuidoost, 20 minuten vertraging. En een half uur tijdsverlies als je over de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel rijdt. Want voor knooppunt Watergraafsmeer staat 5 kilometer file door werkzaamheden. Er zijn er 3 rijstroken dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Kleine 50 kilometer file in het land. Zo heb je een kwartiertje vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij knooppunt Everdingen. Door de werkzaamheden daar, rechterrijstrook is dicht. Op de A8 vanuit Amsterdam naar Zaanstad. Een kapotte auto bij Zaanstad Koog. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. Linkerrijstrook is daar dicht. Ook een kapotte auto op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. Ook daar een klein kwartiertje vertraging. En diezelfde vertraging op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Watergraafsmeer. Staat 5 kilometer file. Door de werkzaamheden daar, er zijn 3 rijstroken.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Nout van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderden aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden bij knooppunt Everdingen. Een kwartiertje vertraging, de rechterrijstrook is daar dicht. De A9, Diemen-Alkmaar, kwartiertje vertraging door 9 kilometer file tussen Amsterdam-Zuidoost en Aalsmeer. En op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel bij knooppunt Wateraarsmeer. 4 kilometer file en een kwartier vertraging, want er zijn daar 3 rijstroken dicht voor werkzaamheden.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. En dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 rijdt het verkeer langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermalsen en Culemborg 5 kilometer file en 10 minuten vertraging door werkzaamheden. Verderop richting Amsterdam. Bij Utrecht-Leidse Rijn 4 kilometer file tot aan Breukelen. Kwartiertje vertraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. Kwartiertje vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Aalsmeer. En 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel. Bij knooppunt Watergaasmeer 3 kilometer file.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Nou, het van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wordt aan de weg gewerkt. Bij Culemborg 6 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat er 2 rijstroken dicht zijn. 10 minuten vertraging op de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar. Het rijdt langzaam tussen knooppunt Holendrecht en Aalsmeer. En 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen is het file rijden tussen Wijchen en knooppunt Ewijk.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: is. Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort. Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almas Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht door de werkzaamheden. Bij Culemborg 10 minuten vertraging. 5 minuutjes extra op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Rijnsweerd. En een kleine 10 minuten vertraging op de A73 vanuit Maasbracht naar Nijmegen bij Beuningen. 2 kilometer file vanaf Wijchen.
1: Dance hits. Grand Prix Radio.

0: Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Wielrenster Lorena Wiebes heeft na een bittere teleurstelling op indrukwekkende wijze wraak genomen op de fiets. Een eerdere disqualificatie heeft de topsprinter niet tegengehouden, want in Denemarken reed ze de concurrentie op grote achterstand. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De sprinter van SD Works ProTime reed in de straten van Kopenhagen met overmacht naar de overwinning in de Kopenhagen Sprint. Ze bleef de concurrentie na ruim 150 kilometer koers zelfs meerdere fietslengtes voor. Het podium kleurde trouwens na afloop volledig Nederlands, want Charlotte Kool legde beslag op de tweede plek en Nienke Veenhoven finishte als derde. De zege in de Deense World Tour koers betekent veel voor Wiebes. Eind mei werd ze nog uit de Giro gezet nadat ze de openingssprint had gewonnen, omdat haar fiets te licht bleek te zijn. Wiebes laat weten dat die grote teleurstelling zorgde voor extra motivatie om in Denemarken op deze manier terug te slaan. Ze bedankt daarbij ook de ploeggenoten voor het harde werk. Het is al de negende overwinning van dit seizoen voor de Nederlandse kampioenen. Eerder schreef ze onder meer ritten in de UAE Tour en Gent-Wevelgem op haar naam. En bovendien is het een herhaling van zetten in Kopenhagen. Wiebes won deze Deense wedstrijd vorig jaar namelijk ook al, tijdens de allereerste editie van het evenement.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, want er wordt aan de weg gewerkt bij knooppunt Everdingen. En daar 2 rijstroken dicht. 12 kilometer langzaam rijdend verkeer vanaf afrit Geldermalsen met een kwartiertje extra reistijd. 10 minuten vertraging aan de grens op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland rijdt het langzaam vanaf knooppunt Ouddijk.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ferrari heeft gekozen voor een gedurfde en innovatieve koers in de Formule 1 en dat werpt zijn vruchten af. Coureur Lewis Hamilton laat weten dat hij zich, na een moeizame start bij het team, inmiddels volledig thuis voelt nu zijn feedback echt wordt meegenomen in de ontwerpen. Nout van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de overstap van Hamilton naar de Italiaanse renstal hield de gemoederen vorig seizoen flink bezig, maar de sportieve prestaties bleven in eerste instantie achter. Ja, dat kwam mede doordat de focus al vroeg volledig op de huidige auto werd gelegd. Hamilton had daardoor geen invloed op de wagen waarmee hij reed. Ook in de garage moesten de neuzen dezelfde kant op komen. Inmiddels is de samenwerking met zijn nieuwe race-engineer Carlo Santi uitstekend en zit Hamilton op één lijn met het team. Achter de schermen is er nu hard gewerkt. De Brit moedigde het team vorig jaar al aan om veel innovatiever te worden en dat is nu terug te zien op de baan. Ferrari introduceerde enkele opvallende technische oplossingen, zoals een nieuwe beweegbare achtervleugel. Ja, en deze uitvindingen worden inmiddels door de concurrentie gekopieerd, wat voor veel positiviteit zorgt binnen de fabriek. Hamilton geeft aan dat de harmonie binnen het team sterker is dan ooit. Toch is er volgens hem nog werk aan de winkel. Om de directe concurrentie echt structureel te kunnen uitdagen, moet de auto vooral nog meer neerwaartse druk genereren. Ja, je kunt zeggen, de basis is gelegd, maar het geduld van Ferrari en Hamilton wordt nog even op de proef gesteld.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Bij knooppunt Everdingen 20 minuten vertraging door de werkzaamheden zijn twee rijstroken dicht. En er wordt gecontroleerd aan de grens op de A76 vanuit Geleen naar Aken. Vanaf knooppunt Kundenberg 2 kilometer file en 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Ooit was ze op de schaatsbaan de directe concurrent van Jutta Leerdam, maar inmiddels strijdt ze mee op het allerhoogste niveau in de autosport. De 27-jarige Famke Wilmink werkt tegenwoordig als aerodynamisch engineer aan de Formule 1-wagens van Racing Bulls. Noud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de stap naar de koningsklasse van de autosport lag in eerste instantie niet voor de hand. Wilmink stond in haar jeugd nog op het ijs en reed destijds nationale wedstrijden tegen bekende namen zoals Jutta Leerdam. Na haar actieve schaatscarrière koos ze voor een studie lucht- en ruimtevaarttechniek. Een succesvolle stage bij Red Bull Racing opende uiteindelijk de deur naar een vaste baan binnen de top van de autosport. Inmiddels woont en werkt de Nederlandse deels in het Engelse Milton Keynes. In haar huidige rol houdt ze zich bezig met complexe materie zoals windtunnels, de koeling van de wagen en feedback van de coureurs. Haar brede takenpakket is er volledig op gericht om de auto optimaal te laten presteren op het circuit. Ja, hoewel de Formule 1 traditioneel bekend staat als een mannenwereld, merkt Wilmink dat dit beeld in de praktijk achterhaald is. Als jong meisje had ze overigens helemaal niets met autosport. Haar interesse in techniek werd pas later gewekt door haar grootvader. Ja, dat ze nu op het allerhoogste technische niveau actief is, had ze naar haar eigen zeggen als 15-jarige zelf nooit kunnen voorspellen.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 6 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Ibrahim Afellay kiest bewust voor zijn vrije tijd en sluit een loopbaan als hoofdcoach voorlopig uit. De voormalige international blikt openhartig terug op de redenen achter zijn recente vertrek uit de technische staf van PSV. Ik ben Nout van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Afellay legt uit dat hij bij de Eindhovenaren simpelweg te weinig zijn ei kwijt kon. Hoewel hij het uitstekend naar zijn zin had met de spelersgroep, miste hij de sportieve uitdaging om zichzelf verder te ontwikkelen. De oud-voetballer wilde op het veld nadrukkelijker zijn stempel drukken door vaker zelfstandig groepstrainingen te leiden, zoals het uitzetten van een positiespel. En volgens Afellay is dat een logisch onderdeel van zijn taken, waarvoor hij zijn UEFA A-licentie heeft behaald. Nadat meerdere interne gesprekken over zijn rol binnen de staf niets veranderden aan de situatie, besloot hij de eer aan zichzelf te houden. Volgens hem restte toen alleen nog de keuze om te vertrekken. Een snelle terugkeer in de dugout zit er dan ook niet in. Afellay geeft aan dat hij geen ambitie heeft om de vereiste UEFA Pro-licentie te behalen die nodig is om als hoofdtrainer aan de slag te gaan. Voorlopig kiest hij voor rust en gaat hij de sport op afstand volgen. Wel blijft hij nauw in contact met veel spelers uit de voetbalwereld, terwijl hij afwacht wat de toekomst brengt.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Disco.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Internationale Voetbalbond voert ingrijpende wijzigingen door in het transfersysteem. Spelers krijgen voortaan recht op een deel van hun transfersom en de regels rond contractbreuk die worden flink aangescherpt. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ja, de hervorming is het gevolg van een langlopende juridische zaak rond de Franse oud-voetballer Lassana Diarra. Nadat hij 12 jaar geleden zijn contract bij Lokomotiv Moskou verbrak, kwamen er flinke gaten in het huidige systeem aan het licht. De Europese rechter oordeelde dat de oude regels de vrije spelersmarkt te hard blokkeerden. Zo riskeerden nieuwe clubs automatisch torenhoge boetes bij een conflict, waardoor spelers feitelijk werden gegijzeld. Met de nieuwe opzet wil de Voetbalbond meer duidelijkheid en bescherming bieden aan zowel clubs als spelers. Voetballers met een lager inkomen krijgen recht op 5% van hun transfersom als compensatie. Daarnaast worden afkoopclausules de standaard in contracten, een methode die we al kennen uit Spanje. Ook voor jonge talenten verandert er veel. Zij mogen voortaan een contract voor 5 jaar tekenen in plaats van de huidige 3 jaar. Om de vinger aan de pols te houden, richt de bond een nieuw overlegplatform op samen met de spelersvakbond FIFPro. Hier gaan ze praten over de overvolle speelkalenders en rustperiodes voor spelers. Ook wordt er ruim 17 miljoen euro vrijgemaakt voor een speciaal steunfonds. Ja, dit geld is bedoeld voor voetballers die nog salaris te goed hebben van hun club. De nieuwe regels gaan aan het begin van 2027 in.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Kent op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: This is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Para-atlete Fleur Jong heeft opnieuw geschiedenis geschreven in Oostenrijk. Tijdens een straatwedstrijd in het centrum van Innsbruck sprong ze naar een nieuw wereldrecord in de T62-klasse. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De atlete deed mee in de klasse voor lopers met onderbeenprotheses. Jong verbeterde haar eigen toptijd in haar vierde poging met 2 centimeter. De teller bleef uiteindelijk steken op een afstand van maar liefst 6,88 meter. Het is niet de eerste keer dat de para-atlete zo succesvol is in Innsbruck. Het vorige record sprong ze namelijk op exact dezelfde locatie. De tijdelijke mobiele atletiekbaan in de Oostenrijkse binnenstad lijkt haar uitstekend te liggen. De vorm is er en dat bleek ook al tijdens de eerdere wedstrijden in Oslo. Daar dook ze op de 100 meter voor het eerst in haar carrière onder de magische grens van 12 seconden. Die prestatie kwam helaas niet in de boeken omdat er net iets te veel rugwind stond. Haar officiële wereldrecord op de sprint blijft daardoor staan op 12 seconden en 200ste. We beloven hoe dan ook mooie maanden te worden voor de Nederlandse atleten. De focus verschuift nu snel weer naar de volgende uitdaging op eigen bodem. Binnenkort staat ze namelijk alweer aan de start van de FBK Games in Hengelo, waar ze zich opnieuw mag bewijzen voor het thuispubliek.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. New truck, big

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Diane van Es heeft voor de eerste keer in haar carrière de Nederlandse titel op de 10.000 meter veroverd. De Rotterdamse hardloopster sloeg haar slag tijdens de wedstrijden om de Gouden Spike in Leiden. Maud van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het evenement op de Leidense atletiekbaan staat bekend als dé plek in Nederland waar topatleten limieten proberen te lopen voor grote internationale toernooien. In de slotfase van de race toonde Van Es haar klasse door weg te lopen bij de Ethiopische Almas Baraki. Van Es finishte uiteindelijk in een tijd van 31 minuten en 39 seconden. Van Es heeft na de wedstrijd laten weten dat de titelstrijd om het Nederlands kampioenschap niet heel spannend voor haar was. Maar ze genoot wel zichtbaar van het mooie internationale duel met Baraki dat haar dwong om tot het uiterste te gaan voor de dagwinst. Ja, met deze overwinning bouwt Van Es gestaag verder aan haar status als absolute koningin van de Nederlandse lange afstand. Ze heeft namelijk al 3 nationale titels op de 5000 meter op haar naam staan en is de Nederlandse recordhoudster op de 5 en 10 kilometer op de weg. 2 jaar geleden brak ze definitief internationaal door met zilver op het Europees kampioenschap in Rome. Deze nieuwe baantitel is voor haar een belangrijke bevestiging in de voorbereiding op de komende mondiale toernooien.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus af het Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20, er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus Afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Presents op GrandPrixRadio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar twee rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, dus afrit Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 11 kilometer file. De vertraging is een minuut of 20. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. En controle aan de grens met Duitsland op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kundenberg, 2 kilometer file en net geen 10 minuten vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?